0: abyo musango
1: endiga endiga zange ziwulire ddoboozi lyange nange nzitegeera era